0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten. De ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens een bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn. En dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlogveteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met de bouw van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar en lastig te bereiken vanaf land. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon, er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten een enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renze. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. En dan het weer van weer online. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM is...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. Het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt, voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kik.

0: muziek van Nick en Simon. De dag dat alles beter is.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Het Beste van Twente wordt wakker. Het programma, zo langzamerhand is het bekend, waarin we terug gaan kijken op de meest opvallende zaken uit ochtendshows van de afgelopen week. Zo ook voor deze 5e september 2026. Mensen, wat gaat het snel met de tijd? Even wat historische feiten voor deze 5e september.
1: Vandaag, de dag dat.
0: In 1944, op deze dag, Dolle Dinsdag plaatsvond. Het was een dag van massale vreugde in Nederland. Vanwege de verwachte bevrijding. Echt, die dag. We moesten nog even op zich wachten. Want ze kwamen niet op deze 5e september.
1: Vandaag, de dag dat.
0: In 1972 op deze dag er een bloedbad werd aangericht in München. Dat gebeurde tijdens de Olympische Spelen die daar werden gehouden. Palestijnse terroristen die gijzelden Israëlische atleten. En ze vermoorden ze daarbij ook nog eens een keer. Het is ongelooflijk wat daar toen in 1972 is gebeurd.
1: Vandaag, de dag dat.
0: In 1977 NASA de ruimtezonde Voyager 1 lanceert. Dat ding dat schijnt het verste heelal ingestuurd te zijn. Ik heb geen idee of het ding nog werkt, maar goed. Vandaag in 1977 werd hij gelanceerd.
1: Vandaag de dag dat.
0: En vandaag in 1987 werd het eerste homo-monument ter wereld onthuld. Ja, dat gebeurde in Amsterdam ter nagedachtenis aan vervolging van de homoseksuelen. Goed, wat historische feiten voor deze zaterdag wellicht, waar je toch eveneens je voordeel mee kan doen. Zijn er nog zaken waar we aan moeten denken? Hebben we nog iets te vieren vandaag? Nou ja, het is maar hoe je bekijkt. Het is Internationale Dag van de Liefdadigheid. Het is ook vandaag Internationale Dag van de Baard. Mocht je hem hebben, denk er even aan vandaag. En mensen, het is vandaag de Dag van de Paling. Ja, ik zeg vis moet zwemmen, maar niet in mijn buik. Maar er zijn een hoop mensen.

0: Coco in de Twentse Ochtendshow. Call It Love, dat zongen de mannen. En The Fate of Ophelia hadden we daarvoor, opname van Taylor Swift. Dit is Twente wordt wakker, het beste van. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken uit de Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ja, het detailniveau, ja, dat was gewoon echt, ja, echt van een superhoog niveau. En ja, mensen bouwen zelf. En ja, mensen kennen met elkaar. Halen ze alles uit de kast. Alle connecties die ze kunnen vinden, die gebruiken ze. Ja, om zomaar alles ja, tot... ja, tot in het perfecte detail na te boorten.
3: Ja, waren buurverenigingen, straten, hoe moeten we dit zien? Want volgens mij deed heel Saarsveld mee.
2: Ja, nee, dat klopt. We hadden, uiteindelijk hadden we rond de 1000 deelnemers. Nou, en dat op een dorpje van zo'n 1600 inwoners. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. Die bestedingsgraad is uniek, lijkt mij. En zeker als je bedenkt dat... van het overige deel, ja, ook gewoon een heel groot gedeelte vrijwilliger is die daar om alles in goede banen te leiden. Dus echt wel een handjevol mensen die misschien toch langs de kant stonden vanwege een bepaalde reden. Maar ja, in principe had iedereen die dag gewoon een rol of ze deden mee of ze hielpen. Ja.
3: Ja, en dan moet je het allemaal wat afbreken, hè?
2: Ja. Nee, we gaan vandaag gaan we de boel organisatorisch weer een beetje opruimen. Alle parkeerplaatsen worden weer opgeruimd. En ja, dat is allemaal niet zo heel veel werk. Maar ik kan me voorstellen, met name voor de buurt, en die toch zo superveel energie in de bouw hebben gestopt. Om nu langzaamaan weer dingen af te breken. Ja, dat het wel ook wel jammer kan zijn.
3: Ja, was na de tijd ook nog te bekijken? Ik bedoel, ergens op een parkeerplaats? Werd alles nog verzameld?
2: Ja, we hadden gisteravond na de optocht hadden we een eindfeest bij Café Het Anker in Saarsveld. En daar, over het algemeen, werden de wagens achter op het terrein opgesteld, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus daar kon men na de tijd eventueel de wagens nog bekijken. Maar ja, er was ook gewoon een groot deel wat toch wel direct weer terugging naar de verschillende buurtschappen. Omdat er paard en wagen bijvoorbeeld bij was. En ja, die dieren kun je natuurlijk niet te lang laten staan.
3: Nee. Dat was een hoop hol geslagen, geloof ik, of niet? Dat,
2: ja, klopt. Klein helemaal op het begin. Ja. En ja, dat was even schrikken, maar is uiteindelijk allemaal goed afgelopen. En ja, we hebben het met schrik kunnen bekopen.
3: Gelukkig maar. Ja, het verhaal werd iets groter gemaakt, ja, geloof ik, in een andere media dan het uiteindelijk was. Gelukkig ja, maar, daarom. Gelukkig maar.
2: Ja,
3: dus
2: ja.
3: Over het algemeen allemaal goed verlopen. Prachtig allemaal. Collega's van Oost waren er ook. Die heeft de vraag ook gesteld. Is er niet iets voor elk jaar? Maar dat was te veel, hè?
2: Ja, dat is te veel. Dat merk je ook. Dit maakt het ook uniek. Ja, het is normaal gesproken één keer in de ongeveer 10 jaar. Nou, nu door de COVID was het 16 jaar geleden. En ik sprak gisteren ook wel een aantal van de jonge garden die echt, die waren echt helemaal flabbergasted bijna door hoe mooi de dag was eigenlijk. En wat het teweeg heeft gebracht en hoeveel mensen er waren. En, ja, die hebben dit nog niet eerder meegemaakt. En dat... ja, dat maakt het gewoon heel uniek. Het is echt...
3: leuk.
2: Het slaat soms geen generaties over, maar wel een leeftijdsgroep.
3: Je moet het uniek houden, wat dat betreft. Ja,
2: ja, echt.
3: Is dat.
2: Ja,
3: nou, hartstikke eens. Mooi. Hey, strikje eromheen, lekker nagenieten. Staan rijmen met het, ook een pluim namens iedereen, denk ik. Prachtige optocht geweest in Saarsveld.

0: muzikale klanken van Olivia Dean en So Easy to Fall in Love in Twente wordt wakker. Waar we straks weer een fragment gaan herhalen uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Nu is het tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Hou je huis koel. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis koel. Knippers, zonwering, heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: open. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een zware aanrijding op de kruising van de N18 en de A35 bij Enschede zijn gisteren twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde iets na 1 uur 's middags bij de aansluiting Enschede West. 3 ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse. De 2 gewonden zijn na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Door het ongeluk werd de kruising afgesloten en ontstond er grote verkeerschaos op de N18, de Westerval en de op- en afritten van de A35. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. SVZW speelt vanmiddag thuis tegen ADO 20 uit Heemskerk. De ploeg is een nieuwe tegenstander voor de Wierdense club in de derde divisie. ADO 20 eindigde vorig seizoen als 4e en won de eerste periodetitel. Dit seizoen wil de ploeg opnieuw voor promotie gaan. Na 3 wedstrijden staat de ADO 20 met 4 punten op de 8e plaats. SVZW verloor vorige week met 4-0 van koploper Excelsior 31 en heeft dus wel wat recht te zetten. De wedstrijd op Sportpark Het Lage Veld begint vanmiddag om 14:15. SVZW-trainer Gerrit Koers noemt ADO 20 een sterke tegenstander en hoopt daarbij op de steun van de supporters. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Ook is er deze ochtend nog kans op een bui. Daarbij waait het stevig. In de loop van de dag is het bijna overal droog en ook de wind neemt wat in kracht af. Het wordt vandaag zo'n 20 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Karol G en Bruno Mars en Still. En daarvoor draaiden we Wet Band uit de jaren 80. Scoorde grote hits. Dit was er eentje van Sweet Little Mystery. Dit is Twente Wordt Wakker. Straks weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows. Dat doen we na deze van Casey en de Sunshine Band.

0: Casey en de Sunshine Band. En Give It Up hoorde je in Twente wordt wakker. Waar het inmiddels weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ja, mocht je door de Enter rijden, denk je van wat is er aan de hand? Nou, de Enter zijn aangekomen eraan. En dat is gigantisch. We hebben het er van de week al over gehad. In het regenpeil op Den Televisie. Kun je trouwens nakijken op 120.nl. En ja, Matthijs Pluimers, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: De spanning stijgt.
3: Je valt even weg.
2: Nou, de spanning stijgt. Ja, ik val wel vaker weg. De spanning stijgt.
3: De spanning stijgt, zeker. Ja. Dat is bijna zover.
2: Ja, bijna zover. Eindelijk. Ja, want eens in de 4 jaar was het geloof ik, doen jullie de Enterse dagen. Hè? Dat is niet elk jaar, dat heb je ook heel goed uitgelegd, want het is bijna niet te doen. Want ik geloof dat heel Enter al bijna versierd is, hè?
3: Ja, de buurten die zijn al volop bezig. En heel veel buurten die hangen al vol. Maar ik verwacht nog wel het laatste weekend dat het wel een beetje explodeert.
2: Ja, maar er zitten bouwwerken tussen. Dat is niet te geloven.
3: Nee, dus wel is menig boog is opgezet, ja.
2: Ja, of tenten, of weet ik van wat allemaal.
3: Ja, het is... Ja, kijk, elke buurt heeft zijn eigen buurtent. En ja, die gaat wel mee in het thema. Het thema is feest rond de wereld. En daar kan iedereen zijn eigen draai aan geven.
2: Oké, ja.
3: Dus we hebben Chinees nieuwjaar, we hebben Vierde Vrijheid. We hebben Mexicaanse feesten. Ze doen feesten in de jungle. Nou, noem het maar op.
2: Ja, en komen natuurlijk ook steeds meer buurten bij in Enter.
3: Ja, dat klopt. We hebben er weer een paar bij. Ja. We zitten nu op, uit mijn hoofd, 71.
2: Zo, kijk eens aan. Maar ook de meeste die komen uit Enter zelf, dus die zijn wel, dat is met de paplepel ingegoten natuurlijk, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, dus
3: ah, je ziet het in de nieuwe buurten, dus de Bergwas Water ook. Daar zie je toch wel dat daar ook wel mensen van buitenaf komen wonen. Maar die doen allemaal wel goed mee en die vinden het wel fantastisch om een keer mee te maken.
2: Ja, heel belangrijk om mee te doen in Enter, lijkt me zo, toch?
3: Zeker.
2: Ja.
3: Nee, maar het is een stukje saamhorigheid en verbroedering die. In deze tijden is dat volgens mij brood nodig.
2: Dat lijkt me wel, zeker weten. Volgende week is het. Dat is dan zeg maar de hele week bijna, hè?
3: Ja, eigenlijk is het wel de hele week. Want maandag begint de jury. Die gaat rond. 'S middags en 's avonds. En dan. Is dinsdag is de opening. En dan branden los.
2: Ja, en dan wanneer wordt bekendgemaakt welke buurt het mooiste stukje heeft gedaan?
3: Op zaterdagmiddag hebben wij altijd de prijsuitreiking in de tent.
2: Oké. Okay.
3: Dus na de optocht. En dan wordt alles op een bul geveegd. En dan, dan komt er 1 superbuurt.
2: De superbuurt, ja. En, maar doet elke buurt ook mee met de optocht dan? Hoe zit dat?
3: Nou, we hebben nu 26 opgaven. Dus dat is wel redelijk veel.
2: Ja, je kan ook niet hebben dat elke buur meedoet, want er staat er niemand meer te kijken natuurlijk. Dat moet je ook niet hebben.
3: Nee,
2: dat kan natuurlijk ook niet. Wat gaat er ongeveer volgende week allemaal gebeuren, Matthijs? Want het is de hele week feest in Enter. Er komt natuurlijk een tent te staan, alles erop en eraan.
3: Ja, wij hebben eigenlijk voor ieder wat wils. Dus wij... dinsdag hebben we de opening en woensdagochtend is er kinderochtend voor de groepen 3 tot en met 6 aan mijn hoofd. En dan woensdagavond is er weer tent. Donderdagochtend heb je weer de groepen 7 en 8. Het kan zijn dat ik die verwissel. Die doen ook weer een spelochtend. Donderdagmiddag heb je de seniorenmiddag.
2: Ook een belangrijk, ja. Zeker.
3: Ja, het welbekende tv-programma, maar dan met een Enterse twist. Wat is een nieuw uitprobeersel voor ons, maar ik denk dat het grandioos wordt. En dan hebben we vrijdagochtend theater voor de jongsten van de basisschool. En vrijdagmiddag een drijfuurtje, vrijdagavond. En wij de derde helft in de tent staan. En dan zaterdag de optocht met de uitreiking. En dan s'avonds de Paloma's met de ABBA.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: NCE op Twente FM en Cake by the Ocean.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in deel 2 van deze Twentse Ochtendshow voor zaterdag 5 september met de opname van Natasha Bedingfield en These Words. Zoals gezegd, deel 2 van de Twentse Ochtendshow, zaterdagochtend. Terugkijkend op de meest opvallende zaken uit ochtendshows van de afgelopen weken. Dat gaan we ook dit uur weer doen. Twee fragmenten liggen er klaar om nogmaals herhaald te gaan worden. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws uit onze regio. Wordt verzocht door de redactie van 1 Twente. En vakkundig gebracht door onze eigen nieuwslezeres. Van dienst vanochtend, Tanja Reinders. Rond 9:30 is zij hier. En natuurlijk ook kijken we naar het weer. Ja, wat zit er nog in het vat? Wordt er nog een beetje nazomer of zijn we inmiddels stiekem begonnen aan de herfst? Straks in het volgende...

0: Summer op de Twentse Radio, Homewrecker. En daarvoor draaiden we, ja, ik noemde hem de koning van de popmuziek. Ik weet het, kreeg daar meteen weer een appje over van, dat was toch Michael Jackson. Maar ja, ook Prince heeft veel betekend voor de popmuziek in de wereld. Dus laten we eerlijk zijn. Sign of the Times hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Waar het inmiddels weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ja, de geschiedenis van Twente is ook al lang. En die verschijnt binnenkort ook aan de hand van 50 bijzondere portretten en anekdotes. En iemand die daar onder andere verantwoordelijk voor is, is Linda Vermeeren. Goedemorgen, Linda.
3: Goedemorgen.
2: Ja.
3: Ja, de jaren 80 waren roerig, hè?
2: Bij Twente. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Volgens mij was de eerste keer degradatie, hè? Die staat me bij.
3: Ja, ja, precies. Ben je een beetje Twente-fan?
2: Ik ben zowel Twente-fan als Heracles-fan, moet ik altijd als radio-dj zeggen. Ja, want anders glad ijs altijd natuurlijk, hè?
3: Oké. Okay.
2: Ja, ja, nee, tuurlijk zijn we Twente-fan. Allemaal toch? Ja,
3: ja toch? Kan niet anders, ja.
2: Ja. Hé, hey, een prachtig boek. Wat is er gebeurd? Want je hebt heel veel mensen gesproken. Dat is allemaal in een, nou ja, rare jongens die Tukkers neergezet. Ik vind de titel alleen al leuk. Vertel.
3: Ja, ik ben sportjournalist. Heb altijd Formule 1 verslag gedaan. En ik heb een Formule 1 boek geschreven. Maar ik had het met die uitgever altijd over voetbal. Hij is voor Ajax, ik voor Twente. En toen vroeg hij, wil je niet een boek schrijven? En dan moet je gaan bedenken wat je wil. En kiezen tussen al die mooie verhalen kon ik niet. Dus ik dacht, laat ik ze allemaal opschrijven. En dan nog was het moeilijk om een keuze te maken. Ik heb 50 helden en cultspelers van Twente geportretteerd. Eigenlijk van Willem de Vries, hè, de eerste contractspeler, tot Lars Oenestal. Wout Weghorst is de laatste eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, die erin staat. En ik ben naar Costa Rica geweest om Brian Ruiz te interviewen. Ik heb uiteindelijk ook Blaise Nkuvo nog gesproken. Echt, ja.
2: Kost toch moeite gespaard?
3: Ja, precies. Ja, ik dacht, als ik dit doe, dan moet ik het ook goed doen. Ik ben er ruim een jaar mee bezig geweest. En ik denk, ik heb boek geschreven dat ik zelf graag zou willen lezen.
2: Oké, nou, dan geloof ik helemaal. Maar ik denk wel meer mensen. Hoe ben je aan al die contacten gekomen? Waren die er nog? Want ik kan me zo voorstellen dat sommige jongens ook uit beeld zijn.
3: Ja, nee, dat klopt. Kijk, Twente die heeft echt geweldig meegeholpen. Maar lang niet van iedereen hadden ze de nummers. Dus ja, dan is het zoeken en speuren en soms heel ingenieus zijn. En Billy Ashcroft, die was natuurlijk vorig jaar, was dat volgens mij, in een documentaire bij ESPN. En daar was geen nummer van. En uiteindelijk dacht ik, oh ja. Hij heeft zijn eigen rijschool en stond zijn nummer op het dak.
2: Ja.
3: dus mensen, ja, niet allemaal gelijk nu Billy gaan bellen. Soms is het makkelijker dan je denkt. En soms is het speuren. Niet altijd lukt het. Maar
2: ik ken het. Ja.
3: Mita Merkela, die heb ik gesproken. Die is sportief directeur bij Rode Ster Belgrado. En Arnautovic speelt daar ook. Dus ik dacht, nou, kijken of Merkela, die staat natuurlijk in het boek. Of ik Arnautovic via hem kan bereiken. Maar dat is niet gelukt.
2: Ik kan me zo voorstellen, als je die spelers spreekt... Dat de verhalen langer zijn dan wat je kwijt kunt in het boek.
3: Ja, dat is altijd lastig. Weet je, met Fred Rutte heb ik ruim 3 uur gezeten. En toen hebben we maar gezegd van, joh, we moeten maar stoppen. Want er moet ergens een punt gezet worden. En dan kan je lang niet alles meenemen. Maar soms helpt het ook om dingen in context te plaatsen. Of put je daar informatie uit voor andere hoofdstukken. Weet je, hij heeft mooie dingen verteld over Karim El Amadi bijvoorbeeld. En zo helpt dat ook, hè, om context te krijgen bij andere verhalen.
2: Ja, je had wel 50 boeken kunnen schrijven misschien. Hè?
3: Ja, misschien is dit gewoon om het begin.
2: Krijg zo'n reeks in de kast. Vroeger had je dan de Winkelenprins, of weet ik veel wat wel. Een aantal nummertjes zo. Heel mooi. Nou, prachtig allemaal. Zeg maar, wanneer komt het boek uit, Linda? Wat is de bedoeling?
3: Komende vrijdag wordt het gepresenteerd in de Grolsvesten. Maar het is nu al te bestellen met korting. Dus het is nu voor €20 in de pre-order te bestellen. Dus dat, dan bespaar je €3. Dus dat is altijd mooi in deze tijd natuurlijk. Maar vanaf vrijdag ligt het ook in alle boekwinkels en bij de bekende internetgiganten, zeg maar.
2: Nou, ik zeg altijd lekker naar de boekwinkel. Die moeten nog kunnen bestaan, hè?
3: Absoluut.
2: Ik weet hoe het gaat, hoor, maar toch, weet je. Even nog over het boek. Je hebt er dus heel veel... Het is heel lastig wat ik nog... Wie vond je er nou met kop en schouders bovenuit steken?
3: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Gisteravond werd me dat ook gevraagd. En toen noemde ik Wout Brama. Die gaat me echt aan het hart. Maar weet je wie me ook enorm... Ik vond het ook heel leuk met Sam Stein. Die revalideerde begin van het jaar in Enschede. En toen hebben we met elkaar gezeten bij Van der Valk. En hoe bevlogen hij is. Het is zo mooi. Die jongen doet zo zijn best om zich te verbeteren. Ik heb dat bij niemand meegemaakt, die bevlogenheid. En ja, hij kan zo mooi vertellen. En dan gebruikt hij alles wat op tafel staat om situaties uit te leggen. En ja, dat was echt heel, heel mooi. Maar het is natuurlijk ook geweldig. Weet je, ik was erbij met de beker in 2001. Om die jongens... Ik ben ook gewoon een supporter, hè, die voor de tv staat te schreeuwen of in het stadion. En dan zit je bij Sander Boske in het washok. En dan heb je het over Formule 1, want daar houdt hij van. En dat heb ik natuurlijk jaren verslag van gedaan. En dan ben je gewoon gelijke. Terwijl, ja, het is wel de man die de penalty stopt.
2: En dan keek je toen een andere rol wat je dan hebt.
3: Ja, weet je, het zijn ook mijn helden, weet je. Dat maakt het extra bijzonder.
2: Goed zo, zeg.

0: Frank Chang op de Twentse Radio. Beetje een vergeten band. Scoorde een aantal hits in de jaren 80. Dit was er eentje van. Everybody Have Fun Tonight. En R.E.M. hadden we daarvoor in de Twentse Ochtendshow. En Losing My Religion. De Twentse Ochtendshow met straks nog één fragment uit een van die ochtendshows van de afgelopen week. Nu het laatste nieuws. Het streeknieuws. Hier is Tanja Reinders.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een zware aanrijding op de kruising van de N18 en de A35 bij Enschede zijn gisteren 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde iets na 1 uur 's middags bij de aansluiting Enschede West. 3 ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse. De 2 gewonden zijn na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Door het ongeluk werd de kruising afgesloten en ontstond er grote verkeerschaos op de N18, de Westerval en de op- en afritten van de A35. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. SVZW speelt vanmiddag thuis tegen ADO 20 uit Heemskerk. De ploeg is een nieuwe tegenstander voor de Wierdense club in de derde divisie. ADO 20 eindigde vorig seizoen als 4e en won de eerste periode titel. Dit seizoen wil de ploeg opnieuw voor promotie gaan. Na 3 wedstrijden staat de ADO 20 met 4 punten op de 8e plaats. SVZW verloor vorige week met 4-0 van koploper Excelsior 31 en heeft dus wel wat recht te zetten. De wedstrijd op Sportpark Het Lage Veld begint vanmiddag om 3:15. SVZW-trainer Gerrit Koers noemt ADO 20 een sterke tegenstander en hoopt daarbij op de steun van de supporters. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Ook is er deze ochtend nog kans op een bui. Daarbij waait het stevig. In de loop van de dag is het bijna overal droog en ook de wind neemt wat in kracht af. Het wordt vandaag zo'n 20 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: Marina Liar en Martin Garrix en Smile.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals beloofd zouden we even uitgebreid gaan kijken naar het weer voor vandaag. En ook voor de komende dagen. Nou, als we met vandaag deze zaterdag beginnen. Ja, vanochtend schijnt af en toe de zon. Er zijn ook stapelwolken. Er komt vooral bij ons in het noorden en ook in het noordoosten enkele buien tot ontwikkeling. Nou, de rest van het land heeft geluk en blijft het droog. Het schijnt ook geregeld de zon. Westenwind is matig. Temperaturen die lopen op naar het eind van de ochtend naar zo'n, bij ons in de regio 18 graden. Vanmiddag landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk ook op steeds meer plaatsen droog. Er zijn ook perioden met zon en temperatuur gaat bij ons in de regio uitkomen op een graad of 20. En dat is heel normaal voor de tijd van het jaar, zo zeggen de weergoden. Vanavond is het droog en schijnt nog enige tijd de zon. Westenwind is niet meer dan zwak. En ook de zonsondergang, na zonsondergang is het nog steeds vrij helder. En dat betekent dat het flink kan afkoelen bij ons in de regio. Een graad of 9 staat hier. Kijken we naar morgen, de zondag. Flinke periode met zon. Het is droog. Het is dan ook heerlijk weer voor een wandeling of een fietstocht. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking weer toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten. En is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. Temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden. En bij ons komt die uit op een graad of 23. Maandag, flinke dag met periode met zon. Gewoon een normale dag hoor. Geen flinke dag. Een normale dag, ja. Maar later, mensen, op de dag ook kans op een enkele bui. Er waait een matige zuiden tot zuidwestenwind. Daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. Temperaturen die stijgen op veel plaatsen naar zo'n 25 à 26 graden. In het zuidoosten een graadje warmer zelfs. En daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Kijken we nog even naar de vooruitzichten. De dinsdag, dan schijnt af en toe de zon. Maar het komt ook tot een enkele bui. De wind die draait naar het westen en is matig. In het kustgebied vrij krachtig. En daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt een graad of 20.

0: muziek van Sierra op Twente FM. Take a chance. Ja, we kijken op de klok, mensen. Het is alweer de hoogste tijd voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Komende zondag is er een open dag in het Sint-Antonius ziekenhuis in Gronau. Ja, je kunt er eigenlijk niet omheen. Daar hebben we al heel veel van gehoord. En aan de lijn dokter Christian Wagner. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Expert van de Da Vinci-operatie. Dat gebeurt met die robots, hè?
3: Ja, klopt. Dat is op zich een computer die remote control gestuurd met de operatie hult, maar niet zelfstandig iets doet.
2: Oké, dat wordt dus gedaan door, nou ja, jullie sturen dat dus. In Gronau staan er 5, heb ik begrepen. Waarom zijn er dat zoveel?
3: Ja, het is niet zo dat wij hier een probleem hebben dat hier bijzonder veel kanker voorkomt.
2: Nee, dat ook niet. Nee.
3: We zijn al 20 jaar geleden begonnen met operaties. En zijn ondertussen de meest ervaren centrum van de wereld voor operatie met de robot voor de prostaten. En omdat de patiënten niet alleen uit de regio komen, maar wel wereldwijd, hebben wij veel te doen. En daar kun je niet met 1 robot doen, maar heb je meer robots voor nodig. En daarom zijn er pas 5.
2: Ja, en ook een beetje trots. Het klinkt raar, maar 25.000 prostaatverwijdering wordt er dan gezegd. Dat zijn er heel veel, hè? Het is een groot probleem.
3: Nee, dat is, de prostaatkanker is een heel groot probleem. Dat is de meest voorkomende kanker voor mannen. Maar inderdaad is die aantal wel een beetje bijzonder. Want gewone klinieken doen ruim 100 per jaar. En wij doen bijna 2000. Dat is dan wel een klein verschil. En ook de reden waarom we veel werk ermee hebben natuurlijk.
2: Ja, wat kan de robot wat de chirurg bijvoorbeeld niet kan met de handen?
3: Nou, de robot hulp mee dat het deskundiger kan gedaan worden en keuriger, omdat de bewegingen er gefilterd zijn. Ik heb een 3D-beeldje en ik kan een gewone kijkoperatie dan nog keuriger doen voor beschermen van functies, bijvoorbeeld zoals continentie en potentie. Dat gaat ermee duidelijk beter. En het verwijderen van de robot, van die kanker is met de robot ook beter, omdat je dan ook die randen beter kan beoordelen en het weefsel beter kan zien. Dat zijn allemaal voordelen en voor de patiënt is de voordeel heel groot. In plaats van een open snee-operatie met heel veel bloedverlies en een dikke wond en veel pijn, ben je snel weer op de voeten.
2: Ja, loopt Gronau, het ziekenhuis in Gronau, Antonius ziekenhuis, daarin in voor? Is dat een van de grootste punten van Duitsland, zeg maar, of van deze hele regio? We kunnen Nederland erbij rekenen.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We zijn een van de meest ervaren klinieken van de wereld, met 25.000 ingrepen op die manier gedaan hebben. Niemand anders zo'n ervaring op de hele wereld. En met ruim 2000 zijn we de tweede grootste centrum van Europa naar Hamburg. Maar wij zitten 5 minuten vanuit de grens. Dus dat is een beetje bereikbaarder voor de mensen uit de Twente.
2: Ja, Nederlandse patiënten zijn ook welkom, begrijp ik.
3: Oh, tuurlijk. Zeker weten. En al jarenlang, dat doen we heel graag. En zoals u misschien nu begrijpt, er zijn niet alleen Duitsstalige mensen die hier werken, maar we kunnen ook proberen op het Nederlands een beetje mee te helpen.
2: En dat gaat heel goed. Dat mag duidelijk zijn, Christian. Heel goed, heel goed. Zondag is er een open dag in Gronau. Ja, dat is vanwege het zoveeljarig bestaan van het ziekenhuis. Wat kunnen de bezoekers allemaal verwachten?
3: Oh, dat is een heel kleurrijk programma. En er zijn natuurlijk experten bijdragen die iets uitleggen. Niet alleen over prostaatoperaties, dat is niet het enige wat we doen. Maar we doen heel veel andere dingen ook. Zoals orthopedische ingrepen voor nieuwe knieën en heupen. Cardiologische behandelingen. En dat wordt allemaal uitgelegd van de experts. Plus nog optreden van muziekprogramma en iets lekkers te eten. Dus, en wat we zeker weten het belangrijkste is een klein blikje achter de schermen. Dan kan je dan in de operatiekamer zelfs ook met de robot een beetje spelen. Daar hebben we een extra robot daarvoor gekozen, die dan voor de patiënten en voor de mensen van buiten terecht staat, om een indruk te krijgen in hoe dat met de robot gedaan wordt. Dus daar kan je zelfs even hand aanleggen.
2: Oké, dat was mijn vraag nog. Hoe zit het met die zorgsystemen? Want we hebben verschillende zorgsystemen in Nederland en Duitsland qua vergoeding en zo. Stel dat we dan nou vanuit Nederland, we gaan naar Duitsland en we laten daar ook wat doen. Dat klinkt een beetje raar zoals ik dat zeg. Het is net of we op de markt staan. Maar wordt dat vergoed? Hoe zit dat met die vergoedingen?
3: Nou, inderdaad is het de Europese Unie. Dus op zich heeft elke Nederlander, net zoals een Duitser, het recht erop ook in het buitenland gebehandeld te worden. Dus die verzekeraar mag er niet weigeren. Maar de verzekeringssystemen is inderdaad zo dat we eerst goed moeten keuren. En we hebben contracten met sommige verzekeraars dat alles vergoed wordt. Met anderen die doen er een beetje moeilijker mee. Dan moet je veel papierwerk doen. En dan kan het zijn dat er een klein bijdrage zelfs moet betaald worden Maar op zich is het eigenlijk niet zo moeilijk als het misschien uitziet. Want het is alleen een beetje papierwerk. En voor een spoedeisend noodgeval kan het altijd. Dus als je in Groningen op bezoek bent aan zondag en je verlof houdt, dan ben je zo aan de hand en dan moet je niks regelen. Dat wordt alles zo betaald. Want spoedeisend hulp is Europawijd geregeld.
2: Goed zo. Nou, dat zijn op te horen. En anders is er ongetwijfeld meer informatie over te krijgen. Komende zondag dus de open dag in het Sint-Antonius-ziekenhuis in Groningen.

muzikale klanken van Matt Bianco op jouw keuze in Twente, Twente FM. En Whose Side Are You On? Ja, en dat betekent dat we het einde gekomen zijn van deze uitzending van Twente Wordt Wakker voor deze zaterdag, deze 5e september. Heel veel plezier na 10 uur met het Twente FM weekend. Just when I-

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuska.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Over Asselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
10: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

September, hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. De show die werd geopend door Al Volk, My Lovin', You're Never Gonna Get It. Nou, onze liefde, wel hoor, muzikale liefde, zenden we tot jou. Niall Horan hoorde je net, Too Much To Ask. En natuurlijk, het programma staat bol van de sport. Want het amateursectie in het voetbal is wederom begonnen. De wedstrijden die staan gepland voor vandaag. Ik neem je straks even mee. En ook de uitslagen in de Eredivisie. En er wordt geraced op het circuit van Monza, Formule 1. Kijken hoe Max het daar doet. Vanmiddag kwalificeren we. En morgen wordt daar geraced om 3 uur. Dus ik neem je straks even mee in alles wat daar staat te gebeuren. En natuurlijk muziek. We beginnen met Cat's Eye, Animal. Die hoor je nu.

Kid Laroi, Without You. Nou, dat hoeft niet hoor. We zijn er gewoon bij de hele dag en overal. Check even naar onze luisterpagina. Die is echt leuk. www.twentefm.nl/luister. En luisteren doen we naar Christopher Cross nu. All Right. En die hele grote 80's hit komt eraan van Riera. Vamos a la playa. Kijk lekker naar buiten.

In de douche, het maakt niet uit. Dansen lekker mee op Riera, Vamos, a la Playa. Christopher Cross hoorde je ook. All right. Dan hebben we nog één in het voorprogramma van het Streeknieuws. En dat is de grote doorbraak van Robbie Williams.

0: heeft 25 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een zware aanrijding op de kruising van de N18 en de A35 bij Enschede zijn gisteren 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde iets na 1 uur 's middags bij de aansluiting Enschede West. 3 ambulances en de brandweer kwamen ter plaatse. De 2 gewonden zijn na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Door het ongeluk werd de kruising afgesloten en ontstond er grote verkeerschaos op de N18, de Westerval en de op- en afritten van de A35. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. SVZW speelt vanmiddag thuis tegen ADO 20 uit Heemskerk. De ploeg is een nieuwe tegenstander voor de Wierdense club in de derde divisie. ADO 20 eindigde vorig seizoen als 4e en won de eerste periodetitel. Dit seizoen wil de ploeg opnieuw voor promotie gaan. Na 3 wedstrijden staat de ADO 20 met 4 punten op de 8e plaats. SVZW verloor vorige week met 4-0 van koploper Excelsior 31 en heeft dus wel wat recht te zetten. De wedstrijd op Sportpark Het Lage Veld begint vanmiddag om 3:15. SVZW-trainer Gerrit Koers noemt ADO 20 een sterke tegenstander en hoopt daarbij op de steun van de supporters. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het een dag met afwisselend zon en wolken. Ook is er deze ochtend nog kans op een bui. Daarbij waait het stevig. In de loop van de dag is het bijna overal droog en ook de wind neemt wat in kracht af. Het wordt vandaag zo'n 20 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Chef Special.
1: Still here.
0: The Speed of Light op jouw zaterdagochtend. En Morgan Wallen en Tate McRae hoorde je als eerste na het streeknieuws What I Want. Nou, wat jij wil is zometeen uitslagen en planning van het amateurvoetbal hier in de regio. We doen nog een plaatje daarvoor en die is van Robert van Hemert. Zandloos.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Natuurlijk op jouw zaterdagochtend.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, het amateurvoetbal is eindelijk weer begonnen. Ik kan me voorstellen dat als je kinderen thuis hebt die daarin deelnemen, dat ze hebben zo lang moeten stilzitten, los van de trainer natuurlijk. Zeggen we beginnen in de tweede divisie. Te spelen vandaag om 14:30 HC Hardenberg en de Treffers tegen elkaar. En ook Roda Raalte en de Kozakken Boys. Die wedstrijd is om 3:00. In de derde divisie A, Staphorst tegen SC Genemuiden. SVZW tegen ADO 20 en Scherpenzeel tegen Excelsior 31 uit Rijssen. In de vierde divisie D, WAC tegen HSC 21, Berkum Flevo Boys, de Oldeveste 54, Kwik 20 uit Oldenzaal, Urk tegen Neo, Frisia 1883 tegen Deto, Boomboys ONS Sneek, Heino tegen AZSV en TVC 28 tegen DZC 68 uit Doetinchem. Nou, dat zijn de affiches, kun je weer lekker. Nou ja, je kunt de wedstrijden gaan uitkijken en als je dan toch gaat, neem even wat muziek mee. Hartstikke

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
8: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
9: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
10: Bruin, suiker en melk. Koekje krijg ik wat.
6: Twente FM weekend. Jasper aanstaat.

Lois Lane, Nederlands product op je radio. I Wanna Be, Maroon 5 zat ervoor, This Love. En ik zei het al, er is Formule 1, ook dit weekend. Gisteren waren er twee vrije trainingen. En ik weet eigenlijk niet wat er daar gebeurt. Dus ik ga dat even voor je opzoeken. In ieder geval vanmiddag de kwalificatie. Ik vertel je straks precies hoe laat. Dit zijn de Imagine Dragons.

of Fear en de Imagine Dragons hoor je ook Follow You. Zeg, leuk dat je luistert. Dit is Twente FM Weekend op jouw zaterdag. Kijk naar buiten, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Maar blijf nou die lekkere muziek. Het rijdt niet, maar het past wel, het dicht wel. Dit is Madonna, Express Yourself.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij Riewoldt Recycling in Almelo heeft gisteravond een brand gewoed in een opslaghal. In de hal lagen kabels opgeslagen. De brandweer schaalde op naar grote brand en kwam met meerdere eenheden naar het bedrijf van de gieterij. De brandweer was enige tijd bezig om het vuur onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand, eventuele gewonden en de opvang van de schade is nog niets bekend. Het glazen huis in Oud-Marsum is volop bezig. De 15e editie begon woensdagavond en duurt nog tot en met morgen. 4 dagen lang wordt geld ingezameld voor 27 goede doelen uit de regio. Daar zitten heel verschillende initiatieven tussen. Zo wordt gespaard voor transportrolstoelen bij woonzorgcentrum Franciscus, een aangepaste watertrap voor zwembad de Kuiperberg en een mobiele EHBO-post. Ook onder meer de veteranen Dinkelland, de Alzheimerwerkgroep en de imkers in Denenkamp kunnen rekenen op een bijdrage. De organisatie hoopt tussen de 60 en 80.000 euro op te halen. Morgen wordt het glazen huis afgesloten. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is er hier en daar nog kans op wat regen, maar in de loop van de dag wordt het droger en ook de wind neemt iets in kracht af. Zon en wolken wisselen elkaar dan af en de maxima liggen rond de 20 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook

David Guetta en Sia, Beautiful People. Dat gaat natuurlijk over jou. Van Velsen als eerste na streeknieuws, Baby Get Higher. En ik zei het al, ik neem je even mee in de, nou ja, hoe gaat die Formule 1 eruit zien dit weekend? Gisteren waren de twee vrije trainingen. En vandaag half 1. Zaterdag half 1 tot half 2, derde vrije training. En om 4:00 de kwalificatie voor de race van zondag. Die race die is trouwens om 3:00. Dit is Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Disney-achtig einde aan de plaat van Bruno Mars, Risk It All. En je hoorde ook Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, ook de Eredivisie is weer begonnen. Speelronde 5, daar zijn we in aanbeland. En ik neem je even mee in de uitslagen en de planning van de wedstrijden. Vrijdagavond was er een wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. En die eindigde in 2-2. Waarbij de ploegen toch aanspraak maakten op de overwinning. Bleef het een gelijke stand. Wedstrijden voor vandaag om 16:30 NEC tegen Feyenoord. Dat mogen we rustig een kraker noemen. Om 19:45 Utrecht tegen de Go Ahead Eagles. Om 20:00 de klassieker. Een klassieker. Ajax PSV. En om 21:00 Willem II tegen Excelsior. Wedstrijden voor de zondag. Groningen tegen Twente om 12:15. 14:30 Telstar tegen Cambuur, ook om 14:30. Heerenveen tegen AZ en de laatste voor dit weekend is ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Oh, kun je choose your battles. Doe het er ook en deze battle is van Bestil. Dit is Good Grief op jouw zaterdagochtend.

Back to My Roots uit de 80's. Die doet dat altijd goed hier op zender. En Bestel hoor je ook, Good Grief. Dan is het zometeen tijd voor Weekend Henk. Natuurlijk de show met de podcast en de heerlijke muziek. En alles wat erbij komt kijken. Reden voor jou om te blijven luisteren. Je kunt trouwens de hele dag naar ons luisteren. Dat vinden we hartstikke leuk. Morgen trouwens een nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Wat je dan ook mag gaan doen. Want het belooft een zonnige 5 september te worden. We gaan eruit met Marcia Hines. Your love still brings me to my knees. Lastige titels. En Nick Cave.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to

0: Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al 15.000 euro binnen. De actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij Riewoldt Recycling in Almelo heeft gisteravond een brand gewoed in een opslaghal. In de hal lagen kabels opgeslagen. De brandweer schaalde op naar grote brand en kwam met meerdere eenheden naar het bedrijf van de gieterij. De brandweer was enige tijd bezig om het vuur onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand, eventuele gewonden en de opvang van de schade is nog niets bekend. Het glazen huis in Oud-Marsum is volop bezig. De 15e editie begon woensdagavond en duurt nog tot en met morgen. 4 dagen lang wordt geld ingezameld voor 27 goede doelen uit de regio. Daar zitten heel verschillende initiatieven tussen. Zo wordt gespaard voor transportrolstoelen bij woonzorgcentrum Franciscus, een aangepaste watertrap voor zwembad de Kuiperberg en een mobiele EHBO-post. Ook onder meer de veteranen Dinkelland, de Alzheimerwerkgroep en de imkers in Denenkamp kunnen rekenen op een bijdrage. De organisatie hoopt tussen de 60 en 80.000 euro op te halen. Morgen wordt het glazen huis afgesloten. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is er hier en daar nog kans op wat regen, maar in de loop van de dag wordt het droger en ook de wind neemt iets in kracht af. Zon en wolken wisselen elkaar dan af en de maxima liggen rond de 20 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurhoord. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt.

0: Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur. Staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Glazuurmine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij Riewoldt Recycling in Almelo heeft gisteravond een brand gewoed in een opslaghal. In de hal lagen kabels opgeslagen. De brandweer schaalde op naar grote brand en kwam met meerdere eenheden naar het bedrijf van de gieterij. De brandweer was enige tijd bezig om het vuur onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand, eventuele gewonden en de opvang van de schade is nog niets bekend. Het glazen huis in Ootmarsum is volop bezig. De 15e editie begon woensdagavond en duurt nog tot en met morgen. 4 dagen lang wordt geld ingezameld voor 27 goede doelen uit de regio. Daar zitten heel verschillende initiatieven tussen. Zo wordt gespaard voor transportrolstoelen bij woonzorgcentrum Franciscus, een aangepaste watertrap voor zwembad de Kuiperberg en een mobiele EHBO-post. Ook onder meer de veteranen Dinkelland, de Alzheimerwerkgroep en de imkers in Denenkamp kunnen rekenen op een bijdrage. De organisatie hoopt tussen de 60 en 80.000 euro op te halen. Morgen wordt het glazen huis afgesloten. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is er hier en daar nog kans op wat regen, maar in de loop van de dag wordt het droger en ook de wind neemt iets in kracht af. Zon en wolken wisselen elkaar dan af en de maxima liggen rond de 20 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen. Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook in de omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichter laaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een

0: stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de negende tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de derde tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van weer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
2: Een korte file in het oosten van het land op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein, een kleine 10 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo is gisteren een belangrijke stap gezet bij de aanleg van een fietstunnel onder de Henriette Roland Hostlaan. 17 enorme betonnen onderdelen zijn met grote hijskranen op hun plek gelegd. Elk onderdeel weegt maar liefst 43 ton. De tunnel gaat straks fietsers en voetgangers veilig onder de drukke weg door laten rijden en lopen. Het verbindt de wijken Windmolenbroek en Nijrees met elkaar. De tunnel wordt in totaal 170 meter lang en het overdekte gedeelte is 30 meter. De werkzaamheden gaan de komende maanden nog door. In november moeten de afslagen naar Broekerheide en de Kleine Bunder weer open zijn. In Overdinkel is deze week de Vitality Club van start gegaan. Het initiatief is bedoeld voor inwoners van 55 jaar en ouder die op een laagdrempelige manier in de buitenlucht willen bewegen. De eerste training was woensdag op het terrein van Sportclub Overdinkel. Deelnemers worden begeleid door een vrijwillige coach en kunnen na afloop samen koffie drinken. De club gaat het hele jaar door, ook in de winter. De Vitality Club is er iedere woensdag dus vanaf 10 uur op de accommodatie van Sportclub Overdinkel aan de Tweelenbeke. Deelname kost 1 euro per keer. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselend bewolkt. We zien stapelwolken en wat zon. En vanmiddag is het vrijwel overal droog. De maxima liggen rond de 20 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar 10 minuten op onthoud. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en Knoopend Oudijk 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: schieten.
1: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen 2 Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht
11: het regent
10: naar 10 graden. Ook morgen
11: zijn
10: rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja. Vertraging in het oosten van het land op de A12 van Arnhem naar Oberhausen.
13: Belangrijk.
12: Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging.
13: Ja.
12: Dat heeft te maken met de wegafsluiting in Duitsland van de A3 dit weekend voor werkzaamheden. Die is namelijk dicht tussen de Duitse grens en Emmerich. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Ja, dankjewel. Maar dan vergeet je het belangrijkste. Want de A35 tussen Hengelo en Enschede is ook dicht, hè? Dus als je vanuit Hengelo richting Enschede wil, dat kan niet. Nee. Dus je moet even omrijden vanaf knooppunt Azelo of Buren, weet ik veel welke het is. Moet je even omrijden. Je kunt niet naar Enschede toe. Nee. Die kant is dicht. Dan weet je dat, hè? Ja, dan weet je dat. Wat een service allemaal. Zo gratis en voor niks. Als je denkt, Michel, wat klinkt je boos? Ja, dat klopt. Dat leg ik zo wel even uit.
1: Het is zomer in Twente. Ja.

0: Hoi. Dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
2: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
1: de Otter Show.

0: Weet je liedje? Watermelon sugar. Nee, oké, dan is dat duidelijk in ieder geval. Goedemiddag, welkom. Dit is de Otto Show.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, dit is het verkeerde geluidje. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dan heb ik maar 30 seconden om te praten. Maakt niet uit. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Het is zaterdagmiddag. Ja, wat voor datum is het? Kan ik niet zien. De computer doet het niet. 5 september zie ik op mijn horloge nu. Nou, dat scheelt dat ik mijn horloge nog om heb. Zie ik daar nog wat de datum is. En het was een beetje een kale aflevering, kan ik je vertellen. Ja, dat beloof ik alvast. Want ja, zoals ik zeg, de computer die ik altijd gebruik voor al mijn belangrijke informatie en updates en dat soort dingen meer, die is stuk of zo. Ja, dat wist ik niet. Dus ik heb alles voorbereid. Dat benader ik dan via iCloud en zo. En dat kan nu niet. Dus het wordt een lekker saaie aflevering, dan weet je dat vast. Hey, misschien kun je berichtjes sturen. Nee, ook niet, want die komen ook op de computer binnen. Nou, je kunt geen berichtjes sturen, dus ik kan ook geen verzoekjes doen. Nou, saai. Ja, dan maar liedjes, toch? Ja, doen we dat maar. Gewoon liedjes. Ja, alleen maar liedjes. De hele middag lang alleen maar liedjes. Net als Henk, die deed ook alleen maar liedjes. Sterker nog, Henk heeft niet eens gepresenteerd. Moet je nagaan. Misschien moet ik dat ook maar doen. Misschien moet ik gewoon mijn mond houden. Of zo. Ja. Steady swims at Mr. Know-it-all.

0: maar alles aan de hand.
1: Ik vind het echt heel erg kut. Sorry.
0: Nou, dan stoppen we er toch mee. Ja, dat geeft niet. Ja, ik vind het ook niks aan. Dus dankjewel. Wat zei je ook weer?
1: Ik vind het echt heel erg kut. Sorry.
0: Nee, dat geeft niet. Ja, nee, ik vond het ook geen leuk liedje. Ik snap ook niet waarom ik het draai, dus eigenlijk. Nee.
2: Otters Ontdekking.
0: Ach, tijd geworden voor Otters Ontdekking bij de Otters Show op Twente FM. Ja, Spik Splinter Hagel, vonkel nieuwe muziek. Dat is wat ik nu voor jou ga draaien. Miley Cyrus, die komt weer terug met nieuwe muziek. Er zit een nieuw album aan te komen. En een beetje een teaser voor het album. Dat is haar nieuwe singeltje. En die is echt weer heel erg prettig, hoor. Miley Cyrus, hoor je. Dit is Bass Persuades.
2: Otters Ontdekking.

welk lijstje die daarbij houdt. Daryl Hall of John Oates, een van die twee. Ik weet niet precies wie het liedje heeft geschreven, de teksten van. Maar die heeft dus een lijstje met dingen die hij leuk vindt. En op dat lijstje staat dus dat kusje van dat meisje waar dit dan over gaat. Ja, ik vind dat grappig. Ja, ik weet ook niet waarom je zo'n lijstje bijhoudt. Waarom zou je een lijstje bijhouden van de beste dingen in het leven? Ja, ik heb daar, ja, nu ik daar zo over nadenk, eigenlijk is het een beetje een gekke tekst, hè? Ik ben dus zelf nu, terwijl we hier zo bezig zijn zo met elkaar, ben ik aan het nadenken, wat zijn nou de beste dingen in het leven? En inderdaad, een kus van mijn vrouw staat inderdaad ook wel, als ik een lijstje zou hebben, op dat lijstje. Maar ook lekkere liedjes luisteren, vind ik ook een hele fijne om op het lijstje te zetten. En ik vind het ook heel fijn om af en toe een beetje sportief bezig te zijn. Een beetje fietsen, een beetje hardlopen. Dus het staat ook wel op mijn lijstje van de best things in life. Ja, ik ben wel benieuwd naar wat nou op jouw lijstje staat van de best things in life. Stuur dat even via de berichtenbox op twentefm.nl. Ik heb wel een vormpje gevonden om toch bij de berichtenbox terecht te komen. Ondanks dat mijn pc het hier niet doet. Dus je kunt ook je verzoekjes wel indienen. Maar daar zit wel een kanttekeningetje aan. Normaal gesproken kan ik netjes buiten de kantlijntjes kleuren wat betreft de playlist. Nou, dat lukt nu niet hoor. Ik kan nu echt alleen maar draaien wat er hier in de database staat. En dat is natuurlijk een stukje beperkter dan wat er meestal binnenkomt via de verzoekjes. Maar goed, mocht je iets hebben waarvan je denkt, dat wil ik wel even horen, Michel, stuur maar een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet staat hij hierin en zo niet, dan neem ik hem mee naar morgen. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. Geen enkel probleem. Ja. Maar goed, wat staat op jouw lijstje van de beste dingen in het leven? Dat wil ik wel even weten. Stuur hem maar even op via de berichtenbox op twentefm.nl. Dus die voor mij, ja, een beetje muziek luisteren, een beetje sporten. Normaal gesproken een radioprogramma maken, ondanks dat ik vandaag een beetje ben omdat de PC het niet doet. Maar hey, ik ben ook een volwassen man, hè. Ik kan me er ook overheen zetten. Ja, dat ook. Bobby Shorter, stel je niet zo aan. Dit is Madonna nu, bij de Rotterdam Show, Twente FM en Live.

0: En dan kijk je naar buiten en dan denk je, hey, zomer is wel voorbij, toch?
1: Ja.
0: Ah nee, dit weekend wordt nog prima hoor. Morgen kun je nog prima even de barbecue aansteken. Maandag wordt het 25 graden, dus als je denkt, ik heb nog een snipperdagje over, ik wil nog even naar het strand. Moet je dat maandag even doen, want dan wordt het nog 25 graden, misschien wel 26. Lijkt me een goed idee om dan even nog een vrijdagje te pakken. Ja man. Hey, zometeen het nieuws van 3:30 op Twente FM, gelezen door Tanja Reinders. Maar eerst even de nieuwe van Roxy Dekker, ik vind je lekker. Dit is Bad.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo is gisteren een belangrijke stop gezet bij de aanleg van een fietstunnel onder de Henriette Roland Hostlaan. 17 enorme betonnen onderdelen zijn met grote hijskranen op hun plek gelegd. Elk onderdeel weegt maar liefst 43 ton. De tunnel gaat straks fietsers en voetgangers veilig onder de drukke weg door laten rijden en lopen. Het verbindt de wijken Windmolenbroek en Nijrees met elkaar. De tunnel wordt in totaal 170 meter lang en het overdekte gedeelte is 30 meter. De werkzaamheden gaan de komende maanden nog door. In november moeten de afslagen naar Broekerheide en de Kleine Bunder weer open zijn. In Overdinkel is deze week de Vitality Club van start gegaan. Het initiatief is bedoeld voor inwoners van 55 jaar en ouder die op een laagdrempelige manier in de buitenlucht willen bewegen. De eerste training was woensdag op het terrein van Sportclub Overdinkel. Deelnemers worden begeleid door een vrijwillige coach en kunnen na afloop samen koffie drinken. De club gaat het hele jaar door, ook in de winter. De Vitality Club is er iedere woensdag dus vanaf 10 uur op de accommodatie van Sportclub Overdinkel aan de Tweelenbeke. Deelname kost 1 euro per keer. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselend bewolkt. We zien stapelwolken en wat zon. En vanmiddag is het vrijwel overal droog. De maxima liggen rond de 20 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Wat een lek liedje dit zeg. Prince Goals hoor je bij de Autoshow op Twente FM. Goedemiddag, welkom. 4:07 is het gewoon inmiddels. En ik vroeg net, wat heb jij nou op je lijstje staan van de beste dingen in het leven? En Ton die stuurt een berichtje. En ik moet even het berichtje erbij pakken, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar hij geeft aan dat naast gezondheid en liefde het ook belangrijk is om gewoon elke dag een feestje te maken. En daarom vraagt hij ook een liedje aan. Maar die kan ik morgen pas draaien, maar dat weet Ton zelf ook al. Kima Sounds met Make It Spectacular, omdat alles in die tekst zit. Nou, tof Ton, ik ga hem morgen draaien. Ik schrijf hem nu vast op, dan komt hij morgen voorbij. Heel erg gaaf. Hey, en nou ja, als je denkt, ik weet ook nog wel wat er op de lijst staat van dingen die echt belangrijk zijn in mijn leven. Nou ja, geef ze even door via de berichtenbox op twentefm.nl. En als je dan gelijk een verzoekje voor morgen erbij hebt, nou, kom maar door. Ja, geen enkel probleem. Heel erg fijn. Hey, zullen we eens even kijken naar het sportweekend. Want er wordt weer volop gevoetbald dit weekend. Gisteren heeft bijvoorbeeld Heracles in de eerste divisie al gespeeld. En dat hebben ze heel goed gedaan. Ze hebben met 5-0 gewonnen van de Graafschap. En dat maakt dat Heracles op de eerste plek staat in de keukenkampioendivisie. Met 15 punten uit 5 gespeelde wedstrijden. En nou ja, wat vooral indrukwekkend is, zijn de doelpunten voor 21. Ja, en 7 tegen. MVV, die zit ze op de hielen. Ook, ja, die hebben de 4 gespeeld. En 12 punten. Dus ook alles gewonnen. Maar ja, hun doelsaldo is 8 voor en 4 tegen. Dus daar zit wel een verschilletje. Daar zit wel een verschilletje. Dat kun je wel zeggen. En dan de Eredivisie. Die is ook dit weekend natuurlijk. Gisteravond al gespeeld. Sparta tegen PEC Zwolle. 2-2. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Om 4:30 NEC Feyenoord. 7:15 Utrecht Go Ahead. Om 8:00 de kraker van het weekend. Ajax PSV. En om 9:00 Willem II Excelsior. En dan morgen zijn er nog 4 wedstrijden. De belangrijkste van morgen is om 11:45 al. Groningen tegen FC Twente. En de rest van de dag kijk je dan nog naar Heerenveen AZ, Telstar, Cambuur en ADO tegen Fortuna Sittard. Nou, dat was precies het fillertje. Nou, dat komt mooi uit, zeg. Coldplay hoor je nu bij de Autoshow. Dit is Feels Like I'm Falling In Love. Aan elkaar geschreven.

0: Michel Otter.
1: Kijk, het is een leuke knul op zich. Ja. Hij is schuitig, leuk. En kwinkelerende oogjes.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is eigenlijk een lul.

0: zijn.
1: En zo is het liedje Illusion van Dua Lipa. En als je denkt, ja, dat geluidje, dat komt ook wel van een andere band een beetje bekend voor. Dat kan kloppen. Want de producer van dit liedje, dat is Kevin Parker. En Kevin Parker, die ken je van bijvoorbeeld dit, hè. Even een klein stukje, hoor. Ik laat hem niet helemaal horen, maar misschien komt dat later wel. Maar Kevin Parker is eigenlijk dus Tame Impala, hè. Ja, en dat hoor je toch ook wel terug in dat liedje van Dua Lipa, Illusion. 100%. Hey, ik normaal gesproken rond dit tijdstip dan bel ik altijd even met Merle om even wat mindfulness op jouw zaterdagmiddag naar binnen te brengen. Maar Merle, die is zelf even bezig met een beetje mindfulness. Ze is op een retraite en kan dus vandaag eventjes niet hier aanwezig zijn in deze show. En dat is niet zo erg, want dat geeft ook weer ruimte voor andere dingen. Dat is ook weer waar. Want ik heb nog een nieuw item. Dat nieuwe item dat zoekt nog een vast plekje in het programma. Hij is nu vooral nog een beetje aan rondzwerven door het programma heen, wanneer er maar een gaatje valt. Nou, nu valt er een gaatje en dus kan dat item even. En dat item heeft eigenlijk alles te maken met, nou, wat ook wel een beetje dicht bij mindfulness in de buurt zit, namelijk duurzaamheid. En nu denk je, duurzaamheid op de radio, kan dat dan? Ja, dat kan zeker. De kringloopknaller, dat is het nieuwe item. Ja, dat is echt zo leuk, jongens. Elke week ga ik tegenwoordig gewoon even naar een kringloopwinkel hier in de regio. En het enige wat ik daar doe is, ik loop naar de muziekafdeling en kijk of ik daar nog voor 1, 2, misschien 3 euro een cd'tje op de kop kan tikken. Of voor misschien heel ietsjes meer een vinylplaatje. En elke week lukt dat wel. Elke week kom je wel weer een unieke vondst tegen waarvan je denkt, oh ja, te gek man, dat was ik misschien vergeten. Of, oh ja, te gek man, ik heb dat zelf ooit al eens gehad, maar dat is op magische wijze verdwenen. Nou, dat soort dingen. En nu heb ik eentje, ik moet eerlijk zeggen, dit heb ik zelf nooit eerder gehad, maar ik vond het destijds al wel een heel tof liedje. In 1997 besloten namelijk een heleboel artiesten om samen te gaan werken als een soort nieuwe band, eetachtig iets. En op het hoesje heet het ook gewoon Various Artists. Dat vind ik dan ook weer heel erg grappig. Ze hebben eerst de moeite genomen om er een bandnaam voor te bedenken. En die artiesten die hebben samen met Lou Reed, die de schrijver is van het liedje, wat ik zo meteen ga draaien, dat liedje van Lou Reed nogmaals een keertje helemaal opnieuw op te nemen. Het is echt fantastisch. En wat tof dat ik dat voor een eurotje in de kringloopwinkel heb weten te vinden. Dit is dus, Various Artists. Een liedje Perfect Day. Origineel van Lou Reed. Maar nu dus als een soort van charity liedje. Heel tof.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Nou, Lou Reed nog even. Kom aan, Lou Reed. Ja, als laatste. Ja.
1: A perfect day.
0: Oh, what a perfect day. Zo heet het liedje. Ja, prachtig. Nou, heb je ze allemaal herkend? Al die artiesten die meededen in dit liedje vast niet. Nou, Bono heb je vast herkend. Lou Reed op het eind natuurlijk. David Bowie deed mee onder andere. Elton John, Suzanne Vega. Heather Small, dat was die vrouw die net zo met die mooie volle stem. Dus zij was de zangeres van M-People. Nou, Tammy Wynette heb je onder andere gehoord. Robert Cray. Maar ook, en dat vind ik zelf echt helemaal te gek. Dat was Brad Anderson van Suede. Och, die heeft zo'n mooie stem. Ja, een minuutje voor het einde kwam die erin. Ja, ik ga het je niet weer laten horen. Maar dus wat mij betreft misschien wel het hoogtepuntje van het liedje. Ja, heel tof. Ja, de kringloopknaller dus. Ja, het is echt, ik wil eigenlijk niemand aanmoedigen om naar de kringloop te gaan om cd'tjes te zoeken. Want dan loop ik ze mis. Dus doe dat maar niet. Nee, beter voor niet. Je kunt het beter mij overlaten. En dan koop ik al die cd'tjes bij de kringloop wel. En dan laat ik ze horen hier op de radio. Ja, is dat een goede deal? Lijkt mij wel. Hey, het is bijna 4 uur. Ja, bijna tijd voor het nieuws van 4 uur. Maar eerst nog even een regionale artiest. Nou, dat zal ze tegenwoordig zelf niet meer zo benoemen, denk ik. Nee, zeker niet. Maar ze komt wel gewoon uit Almelo. Tegenwoordig woont ze er al lang niet meer. Ze woont in Arnhem, volgens mij. Maar ja, dus voelt toch een beetje als thuis. Niels de Lange hoor je nu bij Twente FM. Dit is I'm Not So Tough.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM is...

0: Scholster.
1: Hey.
2: Welkom bij de Autoshow.
3: De Autoshow met Michel Otter. Twente FM.
2: En dit uurtje begonnen we met Taylor Swift en Anti-Hero. Ik ben een Swiftie, ik heb het al vaker gezegd. Wat vind ik dat toch fijn? Hey, het tweede gedeelte van de show. Met in dit deel natuurlijk een Ottershow Essential. Een prachtige ottersontsnapping. Even een tipje om te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. Komt allemaal voorbij natuurlijk in deze show. En natuurlijk hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio. Zo staat er op dit moment op onze website een mooi verhaal over studenten van het ROC van Twente. Een vijftal leerlingen die reizen binnenkort namelijk af naar Shanghai voor het wereldkampioenschap voor beroepen, ofwel World Skills. En dat belooft een enorm spannende en emotionele ervaring te worden voor deze jonge vakmensen die zich in de vaat der volkeren mogen meten met de absolute wereldtop in hun vakgebied. Ja, en dat laat dus ook maar even zien hoeveel talent er wel niet hier in de regio rondloopt en hoe hard het door deze studenten naar dit moment toegewerkt is en wordt natuurlijk. Ben je nou benieuwd naar het hele verhaal achter deze reis naar China van deze studenten en hoe ze zich daarop hebben voorbereid? Check dan snel onze website twentefm.nl. Hey, en in het vorige uur draaide ik nog dat liedje van Dua Lipa, Illusion. En toen zei ik, ja, Kevin Parker, die producer, die zit erachter. En die Kevin Parker, dat is eigenlijk gewoon Tame Impala. En toen liet ik een klein stukje van dit liedje horen. Toen dacht ik, ik heb eigenlijk wel zin in het hele liedje. Nou, en vandaar dus nu dat ik dit liedje 20 seconden geleden heb ingestart.

0: Essence Chantel. Zo heet het liedje van Kate Ryan.
1: De Otter Show Essential.
0: En daar is het alweer tijd voor. De Otter Show Essential. Het liedje van een artiest. Dat liedje dat moet je gehoord hebben. Anders heb je die artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het een klein beetje op neer. En ik heb het een beetje gekoppeld vorige week ook al aan een album dat precies, nou nagenoeg precies 25 jaar geleden is uitgebracht. Op 18 augustus 2021 verscheen namelijk het vijfde album van Mary J. Blige. Het album dat heette No More Drama en die werd vooraf gegaan door een prachtig singeltje. En dat singeltje dat is wat mij betreft wel het liedje

0: dat ook, hè? John Legend.
1: Je kent het wel, toch? Dat hij op een gegeven moment op het podium stond. Dat hij een mooi meisje op het podium had uitgenodigd om met hem te dansen. En dat je toen door zijn broek zijn eigen... PDA zag, zeg maar. Ja, dat was iets te spannend voor hem, dat meisje, blijkbaar. Gek verhaal was dat, zeg. Hey, fijn dat je luistert naar de Autoshow op Twente FM. Kan ik iets voor je betekenen? Stuur even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet kan ik dan wel een liedje voor je draaien. En als dat vandaag niet lukt, omdat mijn computer het hier verder niet doet, behalve dan die uitzendcomputer waar maar een vrij beperkte database in zit, dan kan ik dat morgen wel doen. Want morgen heb ik een complete database tot mijn beschikking. Ja. Dat beloof ik bij deze. Ik ga gewoon van het huis namelijk. Ja. Dit is de Lighthouse Family, nu met High.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo is gisteren een belangrijke stop gezet bij de aanleg van een fietstunnel onder de Henriette Roland Hostlaan. 17 enorme betonnen onderdelen zijn met grote hijskranen op hun plek gelegd. Elk onderdeel weegt maar liefst 43 ton. De tunnel gaat straks fietsers en voetgangers veilig onder de drukke weg door laten rijden en lopen. Het verbindt de wijken Windmolenbroek en Nijrees met elkaar. De tunnel wordt in totaal 170 meter lang en het overdekte gedeelte is 30 meter. De werkzaamheden gaan de komende maanden nog door. In november moeten de afslagen naar Broekerheide en de Kleine Bunder weer open zijn. In Overdinkel is deze week de Vitality Club van start gegaan. Het initiatief is bedoeld voor inwoners van 55 jaar en ouder die op een laagdrempelige manier in de buitenlucht willen bewegen. De eerste training was woensdag op het terrein van Sportclub Overdinkel. Deelnemers worden begeleid door een vrijwillige coach en kunnen na afloop samen koffie drinken. De club gaat het hele jaar door, ook in de winter. De Vitality Club is er iedere woensdag dus vanaf 10 uur op de accommodatie van Sportclub Overdinkel aan de Tweelenbeke. Deelname kost 1 euro per keer. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselend bewolkt. We zien stapelwolken en wat zon. En vanmiddag is het vrijwel overal droog. De maxima liggen rond de 20 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Dit liedje had ik al een tijdje niet meer gehoord. Was fijn, was fijn. Regard met Troy Sivan en Tate McRae. Ja, de eerste keer dat we Tate McRae leren kennen dit, hè. Een liedje dat heet You, You, You. Ja, precies. Heerlijk, man. Welkom. Fijn dat je er nog steeds bent, of dat je er weer bent, of dat je net bent ingeschakeld. Dit is de Otto Show op Twente FM, jouw keuze in Twente. Waar het inmiddels 5 minuten over 4:30 is geworden op deze zaterdagmiddag. Die toch een beetje gek verloopt weer technisch gezien. Hè? Af en toe is er een keer een buitje. En dan is het weer zonnig. En nu is het weer zwaar bewolkt. Terwijl ik hier in Oldenzaal naar buiten kijk. Over de Wilhelminastraat heen, over de huizen heen. Dan denk ik toch, nou ja, misschien kan het dat het zo wel weer gaat regenen. Zou zomaar kunnen natuurlijk, ja. Morgen dan wordt het een stuk beter weer. Oh, moet ik eigenlijk even een weervilletje hebben. Hè? Dus waar ook, ja, hoppakee, hop, ja. Morgen dan wordt het wel wat beter weer. Iets meer kans op blauwe luchten. En de temperatuur die stijgt een beetje door richting een graadje of 22. En dan maandag. Neem allemaal een dagje vrij. Want het wordt een graadje of 26 hier in Twente. Lekker zonnig weer. Kunnen nog één keertje naar het Hulsbeek of naar het Rutbeek of naar het Lageveld. Of nou ja, iets anders leuks doen buiten. Ja. Dan daarna lijkt het misschien wel voorbij te zijn. Of komt er toch nog een staartje Indian Summer aan? Dat zou natuurlijk ook nog zomaar kunnen. Hè? Ja, er is nog niks gegarandeerd. Ik maak me wel een beetje zorgen over die El Niño trouwens. Ja, niet dat we daar in Nederland heel veel last van gaan hebben. Maar rondom de Grote Oceaan schijnt het wel een dingetje te worden dit jaar. Ik weet niet of je het een beetje meekrijgt. El Niño is een heel normaal weerfenomeen. Elke 3 tot 7 jaar komt hij wel een keertje voorbij. Dan draait in één keer de oceaanstroming om. En dan is de kant waar het normaal gesproken droog is het heel nat. En omgekeerd, daar waar het nat is het heel droog. Ja, en dit jaar schijnt hij heel extreem te worden. Dus de droogte schijnt droger te worden dan ooit. En de extreme nattigheid die wordt extremer dan ooit. Dus nou, we zijn heel benieuwd wat voor rampen er nu weer gaan gebeuren langs de Grote Oceaan. Maar goed, dat is niet bij ons. Dus wat maakt ons het uit? Oh, dat is niet aardig. Hey, ik ga een liedje draaien voor je. Die draai ik elke week de laatste weken. Gewoon omdat ik het zo ontzettend leuk vind. Emma Annelie, ze komt hier uit de regio. En ze maakt echt leuke liedjes. Dit is het liedje Wacht Even.
1: Wacht even, kan het licht nog uit? Ik vind mij mooier in het donker. Als we zo klaar zijn, ren niet weg van mij.

Kom op, schatje. Je kunt ook kiezen voor iets anders. Even voor een uitje hier in de regio, daar kun je voor kiezen. Morgen, bijvoorbeeld. Ben nog niet klaar, Ella? Kom op, één. Hey, je kunt verliefd worden op Borne, bijvoorbeeld. Niet op Tennessee, maar op Borne. You're chosen Texas, trouwens, van Ella Langley. Wat ben jij nou ook toe aan een heerlijke dag vol cultuur, muziek en gezelligheid, maar dan dus dicht bij huis en niet helemaal in Texas? Dan moet je morgen naar Borne, want daar is Bornse Nobbers live. En dat is niet zomaar een evenement, dat is een prachtig muzikaal uitje door het hart van Borne. Je hoeft niet stil te zitten op één plek, want je wandelt op je gemak langs 5 prachtige locaties die op steenworp afstand van elkaar liggen. Van de sfeervolle oude kerk en de doopsgezinde kerk tot de Sint-Stefaanskerk, het dijkhuis en het cultuurhuis. En na elke optreden heb je ruim een kwartier de tijd om te verhuizen. En de wandelingen die duren 3 tot 9 minuutjes. Een beetje afhankelijk van waar je naartoe moet. Heerlijk om dus even buiten een frisse neus te halen en te genieten van fantastische lokale acts. Er zijn allemaal verschillende optredens op die verschillende plekken. En ja, daar moet je morgen dus eventjes bij zijn. Bornse Nobbers Live. Zoek het maar even op internet. Dan heb je een hartstikke leuke dag morgenmiddag. Hoe tof is dat wel niet? En het mooie is, dat is gewoon overdag. Dat duurt niet de hele nacht, niet de hele avond. Nee, je kunt gewoon lekker weer op tijd thuis zijn. Hoe fijn is dat? En dan heb je thuis nog de hele tijd om gewoon tv te kijken. All Night Long. Ja, Lionel Richie hoor je nu met het liedje. Hey, dat is toevallig. Die heet ook All Night Long.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina.

0: met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Dat komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden. Onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen. En het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente en...

0: Gavin DeGraw en I Don't Wanna Be hoor je bij de Otto Show op Twente FM.
1: Oh ja.
2: Het is enig.
0: Ja. Het is enig. Ja. Dat is wel heel leuk.
3: De Otter Show.
0: Ah, misschien moet je af en toe opletten.

Turner en What's Love Got To Do With It. Goedemiddag, welkom. Dit is de Autoshow op Twente FM. Het laatste stukje alweer van dit programma. Zometeen dan gaan we over naar de non-stop muziek. Dat vind ik altijd wel interessant. Waarom zit er non-stop muziek op de zaterdagavond? Is er dan echt helemaal niemand die zegt, ik wil dan een leuk radioprogrammaatje maken? Nou, stel je nou voor dat jij wel die ambitie hebt. Ja, neem maar eens contact met ons op. Stuur maar een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet horen we jou dan hier op de radio binnenkort. Dat zou toch tof zijn? Ja, lijkt me heel leuk. Om jou als nieuwe collega te hebben hier bij de zender. Zometeen hoor je fijne muziek van Michael Jackson. Blood on the Dance Floor. Die man is nog steeds niet gecanceld. Heel bijzonder. Maar eerst Judge Ezra. Dit is Anyone For You.

Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Fijn dat je luistert. Het is bijna 5:30, bijna tijd voor het streeknieuws. Tanja Reinders zit alweer te trappelen van ongeduld om dat streeknieuws bij je te brengen. Eerst nog even Samber. This is My Body Isn't Ready. It's

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. 30 Almeloers hebben burgemeester Richard Korteland gevraagd om op te treden tegen wat zij omschrijven als extreemrechtse en antidemocratische uitingen in de stad. De groep maakt zich vooral zorgen over beplakkingen en over de wekelijkse protestactie van Joep Kamp op de Korenmarkt. De briefschrijvers noemen de uitingen racistisch en fascistisch. Kamp, die zich kritisch uitte over onder meer migratie, zegt zelf dat hij niet racistisch is en dat zijn protest onder de vrijheid van meningsuiting valt. Volgens de burgemeester is er voor de eenmansprotesten geen vergunning nodig. Handhavers letten wel op illegale beplakking. De groep inwoners wil de komende tijd nu gesprekken en bijeenkomsten organiseren over verdraagzaamheid in Almelo. Zo'n 300 jongeren hebben donderdagavond het Talent Topfestival in Hengelo bezocht. Op het KMS-terrein konden bezoekers tussen de 18 en ongeveer 35 jaar kennis maken met Twentse bedrijven, ondernemers en organisaties. Er waren zo'n 35 bedrijven aanwezig die jongeren onder meer via workshops en activiteiten probeerden te enthousiasmeren voor werken en ondernemen in de regio. De gemeente Hengelo organiseerde het festival voor de tweede keer. Volgens wethouder Mitchell Boers is het belangrijk dat jong talent in Twente blijft. Bedrijven zitten volgens hem te springen om nieuwe medewerkers. Van knappe koppen tot gouden handjes, zo lezen wij. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het nog zo'n 15 graden en de wind draait naar zuid tot zuidwest. En dat betekent dat er meer warme lucht onze kant op komt en dat het morgen zomerweer een graad of 24 kan worden, met veel zon. De komende dagen mogen we ook rekening houden met opnieuw zomerse temperaturen.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vandaag in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het heeft te maken met de afgesloten A3 in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Linda van de Miami Sound Machine hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, het is ruim 5:30 geweest alweer. Ik las een interessant artikel op onze website twentefm.nl en 120.nl over een basisschool, de Nutsschool in Oldenzaal. Die bestaat 100 jaar. Er zijn weinig basisscholen in de regio die 100 jaar lang bestaan. De meeste zijn wel een keer gefuseerd. Of die zijn überhaupt verdwenen omdat ze niet meer genoeg leerlingen hadden. Wat een ingewikkelde zin ook weer. Maar deze school bestaat dus 100 jaar. En dat was reden voor burgemeester Patrick Welman om gisteren in vol ornaat met ambtsketting en al naar die school toe te gaan en de erepenning van de stad uit te reiken. Als je nou denkt, nou, interessant verhaal, check onze website even, 120.nl en twentefm.nl. Daar kun je alles even nalezen en op je gemak kijken hoe het nou komt dat die school zo ontzettend oud is.

0: Michel Otten.
1: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
0: De Otter Show. I know you're gone, I know you're

Wat een lief liedje is dit, zeg. Chef Special en In Your Arms. Daarvoor hoor je ook nog Blauwe Dag van Suzanne en Freek. Nou, terwijl ik nu naar buiten kijk, is het zonnetje er wel. Dus dat zou je bijna blauwe lucht kunnen noemen. Maar het is wel een beetje een gek dagje, hè? De hele dag af en aan met wat bewolking en buitjes en dat soort dingen. Maar goed nieuws, want vanaf morgen is het 2 dagen echt wel even wat beter. Morgen wordt het een graad of 21, 22. Maar die temperatuur stijgt maandag door naar een graadje of 25, 26. Hoe fijn is dat wel niet? Ja, echt waar. Superman, ik heb er nu al zin in. Jammer eigenlijk dat we moeten werken. Ja, toch? Hey, Cameron Whitcomb hoor je nu. Dit is...

Castle on the Hill van Ed Sheeran hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Hey, die Otto Show die zit erop voor vandaag. Maar morgen om 3 uur ben ik weer met een nieuwe aflevering. Ik heb nog tijd voor 1 liedje van Culture Beat. Dit is Mr. Vane.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. 30 Almeloers hebben burgemeester Richard Korteland gevraagd om op te treden tegen wat zij omschrijven als extreemrechtse en antidemocratische uitingen in de stad. De groep maakt zich vooral zorgen over beplakkingen en over de wekelijkse protestactie van Joep Kamp op de Korenmarkt. De briefschrijvers noemen de uitingen racistisch en fascistisch. Kamp, die zich kritisch uit over onder meer migratie, zegt zelf dat hij niet racistisch is en dat zijn protest onder de vrijheid van meningsuiting valt. Volgens de burgemeester is er voor de eenmansprotesten geen vergunning nodig. Handhavers letten wel op illegale beplakking. De groep inwoners wil de komende tijd nu gesprekken en bijeenkomsten organiseren over verdraagzaamheid in Almelo. Zo'n 300 jongeren hebben donderdagavond het Talent Topfestival in Hengelo bezocht. Op het KMS-terrein konden bezoekers tussen de 18 en ongeveer 35 jaar kennis maken met Twentse bedrijven, ondernemers en organisaties. Er waren zo'n 35 bedrijven aanwezig die jongeren onder meer via workshops en activiteiten probeerden te enthousiasmeren voor werken en ondernemen in de regio. De gemeente Hengelo organiseerde het festival voor de tweede keer. Volgens wethouder Mitchell Boers is het belangrijk dat jong talent in Twente blijft. Bedrijven zitten volgens hem te springen om nieuwe medewerkers. Van knappe koppen tot gouden handjes, zo lezen wij. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het nog zo'n 15 graden en de wind draait naar zuid tot zuidwest. En dat betekent dat er meer warme lucht onze kant op komt en dat het morgen zomerweer een graad of 24 kan worden, met veel zon. De komende dagen mogen we ook rekening houden met opnieuw zomerse temperaturen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding, zeker met het...

0: agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. 30 Almeloers hebben burgemeester Richard Korteland gevraagd om op te treden tegen wat zij omschrijven als extreemrechtse en antidemocratische uitingen in de stad. De groep maakt zich vooral zorgen over beplakkingen en over de wekelijkse protestactie van Joep Kamp op de Korenmarkt. De briefschrijvers noemen de uitingen racistisch en fascistisch. Kamp, die zich kritisch uit over onder meer migratie, zegt zelf dat hij niet racistisch is en dat zijn protest onder de vrijheid van meningsuiting valt. Volgens de burgemeester is er voor de eenmansprotesten geen vergunning nodig. Handhavers letten wel op illegale beplakking. De groep inwoners wil de komende tijd nu gesprekken en bijeenkomsten organiseren over verdraagzaamheid in Almelo. Zo'n 300 jongeren hebben donderdagavond het Talent Topfestival in Hengelo bezocht. Op het KMS-terrein konden bezoekers tussen de 18 en ongeveer 35 jaar kennis maken met Twentse bedrijven, ondernemers en organisaties. Er waren zo'n 35 bedrijven aanwezig die jongeren onder meer via workshops en activiteiten probeerden te enthousiasmeren voor werken en ondernemen in de regio. De gemeente Hengelo organiseerde het festival voor de tweede keer. Volgens wethouder Mitchell Boers is het belangrijk dat jong talent in Twente blijft. Bedrijven zitten volgens hem te springen om nieuwe medewerkers. Van knappe koppen tot gouden handjes, zo lezen wij. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het nog zo'n 15 graden en de wind draait naar zuid tot zuidwest. En dat betekent dat er meer warme lucht onze kant op komt en dat het morgen zomerweer een graad of 24 kan worden, met veel zon. De komende dagen mogen we ook rekening houden met opnieuw zomerse temperaturen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intens.

0: bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Losser is groen licht gegeven voor de plannen voor 54 zorggeschikte appartementen aan het Martinusplein. Het college legt het aangepaste ontwerpomgevingsplan nu voor aan de gemeenteraad. Het gaat om 28 appartementen in de middenhuur en 26 koopwoningen. Alle woningen worden gelijkvloers en krijgen een lift, zodat bewoners er ook op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder het complex komt een parkeergarage. Appartementen komen op de plek van de voormalige Plus supermarkt en Hotel Marktzicht. Als de gemeenteraad instemt, kan de sloop naar verwachting na carnaval in februari beginnen. De bouw duurt vervolgens ongeveer 2 jaar. Excelsior 31 heeft een thuiswedstrijd geloot in de tweede en laatste voorronde van de KNVB-beker. De Rijzense derde divisionist neemt het op tegen AFC 34 uit Alkmaar, dat uitkomt in de vierde divisie. AFC 34 versloeg in de eerste voorronde Scherpenzeel met 4-1. Excelsior 31 won eerder deze week met 1-0 van de Harkemase Boys. Het bekerduel wordt gespeeld op dinsdag 22 of woensdag 23 september. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker, waarin ook de profclubs instromen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het nog zo'n 15 graden en de wind draait naar zuid tot zuidwest. En dat betekent dat er meer warme lucht onze kant op komt en dat het morgen zomaar weer een graad of 24 kan worden, met veel zon. De komende dagen mogen we ook rekening houden met opnieuw zomerse temperaturen.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Vennegoor Energie Management. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer.

0: Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Losser is groen licht gegeven voor de plannen voor 54 zorggeschikte appartementen aan het Martinusplein. Het college legt het aangepaste ontwerpomgevingsplan nu voor aan de gemeenteraad. Het gaat om 28 appartementen in de middenhuur en 26 koopwoningen. Alle woningen worden gelijkvloers en krijgen een lift, zodat bewoners er ook op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder het complex komt een parkeergarage. Appartementen komen op de plek van de voormalige Plus supermarkt en Hotel Marktzicht. Als de gemeenteraad instemt, kan de sloop naar verwachting na carnaval in februari beginnen. De bouw duurt vervolgens ongeveer 2 jaar. Excelsior 31 heeft een thuiswedstrijd geloten in de tweede en laatste voorronde van de KNVB-beker. De Rijzense derde divisionist neemt het op tegen AFC 34 uit Alkmaar, dat uitkomt in de vierde divisie. AFC 34 versloeg in de eerste voorronde Scherpenzeel met 4-1. Excelsior 31 won eerder deze week met 1-0 van de Harkemaanse Boys. Het bekerduel wordt gespeeld op dinsdag 22 of woensdag 23 september. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker, waarin ook de profclubs instromen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het nog zo'n 15 graden en de wind draait naar zuid tot zuidwest. En dat betekent dat er meer warme lucht onze kant op komt. En dat het morgen zomaar weer een graad of 24 kan worden, met veel zon. De komende dagen mogen we ook rekening houden met opnieuw zomerse temperaturen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte

0: duurt 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Losser is groen licht gegeven voor de plannen voor 54 zorggeschikte appartementen aan het Martinusplein. Het college legt het aangepaste ontwerpomgevingsplan nu voor aan de gemeenteraad. Het gaat om 28 appartementen in de middenhuur en 26 koopwoningen. Alle woningen worden gelijkvloers en krijgen een lift, zodat bewoners er ook op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder het complex komt een parkeergarage. Appartementen komen op de plek van de voormalige Plus supermarkt en Hotel Marktzicht. Als de gemeenteraad instemt, kan de sloop naar verwachting na carnaval in februari beginnen. De bouw duurt vervolgens ongeveer 2 jaar. Excelsior 31 heeft een thuiswedstrijd geloot in de tweede en laatste voorronde van de KNVB-beker. De Rijzense derde divisionist neemt het op tegen AFC 34 uit Alkmaar, dat uitkomt in de vierde divisie. AFC 34 versloeg in de eerste voorronde Scherpenzeel met 4-1. Excelsior 31 won eerder deze week met 1-0 van de Harkemaase Boys. Het bekerduel wordt gespeeld op dinsdag 22 of woensdag 23 september. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker, waarin ook de profclubs instromen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het nog zo'n 15 graden en de wind draait naar zuid tot zuidwest. En dat betekent dat er meer warme lucht onze kant op komt en dat het morgen zomaar weer een graad of 24 kan worden, met veel zon. De komende dagen mogen we ook rekening houden met opnieuw zomerse temperaturen.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt

0: werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Wero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig. 'S middags iets meer bewolking. Met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM is...

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geloof je me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen.

0: Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2:00 uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position. George Russell van Mercedes ernaast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig. In de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden 2 automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen, waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers op te sporen die ervoor zorgden dat het thuisduel met Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De resterende 26 minuten van de wedstrijd worden dinsdag zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. De Duitse politie heeft foto's verspreid van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En een Deense man is op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal viel naar beneden en belandde op zijn hoofd. 3 andere mensen raakten licht gewond. Op het feest waren duizenden werknemers aanwezig. Volgens lokale media is het slachtoffer inmiddels buiten levensgevaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.